Dat was Franco's TP-orchestre Oka Jazz met twee nummers van de LP L'Afrique Danse, nummer 6. Op 12 oktober 2009 was het 20 jaar geleden dat Franco overleed. Als eerbetoon heeft de Congolese gitarist Siran Benza en zijn ensemble Rumba Congo de CD Immortal Franco, Africa's Unrivaled Guitar Legend opgenomen. Hij wil daarmee de herinnering aan Franco Luambo levend houden. In dit ensemble zijn de zangers Wouta Mahi en Mahabi Flavien te horen. Ook speelt bassist Elba, een van de bassisten van Oka Jazz, mee. U hoort het nummer Beumotema, maar nu eerst Héritage La Luambo. Dat is opgedragen aan Franco.

Dat was de gitarist Siran Mbenza en het ensemble Rumba Congo. Een van de kenmerken van de stijl van Franco was het gebruik van opwindende instrumentale secties die seben heten. Het rumba-ritme verandert, de zangers doen een stapje naar achteren en het podium is dan voor de gitaristen die een ritmische dancebeat spelen om het publiek op te zwepen. Deze stijl hoort u... Dat was de gitarist Siran Mbenza en het ensemble Rumba Congo. Een van de kenmerken van de stijl van Franco was het gebruik van opwindende instrumentale secties die seben heten. Het rumba-ritme verandert, de zangers doen een stapje naar achteren en het podium is dan voor de gitaristen die een ritmische dancebeat spelen om het publiek op te zwepen. Deze stijl hoort u duidelijk in de volgende nummers. Matinda

risicoherkenning van deze Roomba Congolese. The rhythms of Africa were taken to the new world by slaves and came back in the form of Cuban and Antillean records that would inspire Africa's own musical renaissance. Africans called this music Roomba, though it covered a whole range of Hispanic, Caribbean styles and rhythms, wat u al heeft gehoord, de boleros, de tango, de cha-cha-cha. It was modern music. It belonged to the bigger, wider world. It meant progress, but its roots were in Africa, and as far as Africans were concerned, it belonged to them. So, to an entire generation of Africans that came of age in the 50s and 60s, Latin music became a means of transcending colonial alienation. It was their own modern music. En de daad bij het woordvoerend gaan we naar Franco, want dat is zo'n beetje de allergrootste pionier geweest. Hij maakte school met allerlei gitaristen. Denk aan John Mayall in Engeland, waar Eric Clapton en Peter Green en Mick Taylor begonnen. Hij was de man die allerlei gitaristen en allerlei zangers opleidde. En hij noemde zich zijn band Tipi OK Jazz. Tout puissant orchestre Kinshasa Jazz. En men zei ook wel bij hem, en dat werd later steeds meer bewaarheid, je gaat on entre OK en on sort K.O. Je gaat oké naar binnen en knock-out verlaat je de zaal. En dat werd een beetje zijn slogan. En letterlijk is dat de titel van het nummer uit 57, wat ik nu laat horen.

0: Tja, tja, tja. Nou ja, en nu gaan we door naar de jaren 70 met Franco, want die luistert nog steeds naar Mariama, de concertzender. Gewijd aan de Congolese rumba, de rumba congolese, waar later in de jaren 70 de soukous uit zou rollen en de grote pionier was Franco. Oftewel Okanga Jupene Luambo Makiadi, zoals zijn volledige naam, zijn oorspronkelijke naam luidt. En zijn biograaf Graeme Ewens noemde hem ook niet voor niets de Congo Colossus. Echt een zwaargewicht in meerdere betekenissen. Zijn productie was enorm. Volgens hem bracht hij 2 songs per week uit en dat wel 30 jaar lang. Hij runde 3 orkesten. Hij had zo'n beetje de halve platenindustrie van Congo in bezit. En wat belangrijk is, dat Spaans lieten ze los. Hij ging steeds meer eigenlijk in zijn eigen taal, het Lingala, zingen. En hij archiveerde, hij ontwikkelde die gitaarstijl tot iets subliems. Als je naar zijn concerten ging, zoals januari 84 in de Melkweg, stond je pas 6 uur later buiten. Hij had zo een batterij aan 3, 4 solo-gitaristen, een stel blazers, 4 zangers. En dat golfde en dat golfde en dat golfde altijd maar door. En hoe subliem dat klonk, laat ik nu in een prachtig nummer horen. Minuit Eleki Lazy. Het is net op gang en dan komen de gitaren die breken los.
1: Bye.

Minuit, Eleki Lezi door Franco en zijn Tipi Oké Jazz uit 1973. En dit is ook die periode dat president Mobutu, waar hij toch wel behoorlijk goed mee bevriend was, in die periode de authenticiteitscampagne startte. Congo werd opeens Zaïre en alles moest opeens in de legale en noem maar op. En ook meer akoestisch, ze moesten terug naar de roots. En wat deed Franco? Een plaat uitbrengen met de akoestische gitaar en zelfs een accordeon. En daar hoor je ook weer hoe fantastische componist, singer-songwriter hij was. Hier is hij met het nummer Likambo ya Nagana.

Wederom Franco e tipico o jazz li Camboya Nagana. Een van mijn favoriete nummers overigens. En ja, daar hoor je toch weer aan hoe veelzijdig die man in feite is. En dat allemaal vanwege UNESCO die de Roomba Congolese verklaart tot immaterieel cultureel erfgoed. In Nederland is er één snipper aan gewijd. Ik meen 2 minuten op de radio. Maar in Frankrijk gewoon 1/2 uur televisie. En terecht. Ik zou zeggen een prettige kerst. Ik dank Dirk Winkel voor de techniek en ik dank u voor het luisteren. En nu als uitsmijter neem ik u mee naar een echt concert van Franco, hoe opwindend dat kan zijn. En de beats die komen van sublieme percussionisten zoals Mille Baguette, de man met de 1000 stokjes, van 4 blazers, minstens 4 solo-gitaristen en telkens die krillende spaghetti-structuur van al die gitaarmotiefjes. En alsof het voetbalnamen betreft, de zangers waren Cimaro, Van Michelino, Papa Noël en Siran. Althans, deels op dit nummer wat u nu gaat horen. En het heet Liberté. En dat wens ik u ook toe voor het komend jaar. Tot 2022. Liberté, Franco en Typique au Jazz.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We zenden uit vanuit het muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. En dit is Concertzender Live. Op woensdag 19 januari trad Huisman Safia samen met de groep No Complication op in de Engelenbak in Amsterdam. Het was een intiem concert in een klein theater. Huisman is een van de beste oetspelers op dit moment. Safia is geboren in Galilea, waar hij woont en werkt al heel lang in Nederland. Hij is een klassiek Arabische oetspeler, maar door zijn nieuwsgierigheid en interesse verdiept hij zich graag in andere muzikale stijlen. Hij speelt onder meer in de bijzondere fusieband No Blues en ook met een bijna klassiek te noemen eigen kwartet. Hij treedt vanavond op met zijn nieuwe band die hij No Complication heeft genoemd. Hier wordt in alle harmonie meeslepende mooie muziek gemaakt door muzikale zielsverwanten. Naast Haitham Safia op oud hoort u Osama Melegi, die we al van No Blues kenden. Op Afrikaanse percussie speelt hij. Osama komt uit Sudan, waar hij afstudeerde aan de Academie voor Muziek, dus de Muziekacademie van Khartoum. Bram Stadhouders, de gitarist, komt uit een muzikale familie. Hij heeft een klassieke gitaaropleiding gevolgd, maar speelt ook net zo gemakkelijk free jazz, ambient als elektronische muziek. En vervolgens hoort de violist en componist Morad Kouri, die ook uit Galilea afkomstig is. Ze spelen 8 nummers van het album So What, gecomponeerd door Haitham Safia, en nog een 7 nummers, waarvan 2 van de band van Morad Kouri. Haitham doet zelf de aankondigingen tussen de nummers door, en na het eerste deel van dit programma hoort je een kort interview met hem.

Dank u wel, dank u. Bijna alle nummers voor vanavond heb ik zelf gecomponeerd, behalve twee nummers die zullen wij straks spelen van Murad Ghouri. Wij hebben gewoon de eerste nummer, het heet So What, en daarna Pleasure, en dan het laatste heet No Complication. Eigenlijk de titel van onze cd, dat is No Complication, en zo heet het ook de band. De groep No Complication. We gaan wel door met een heel rustige nummer. Die heet Vision. Visie. En eigenlijk, het is zo rustig. Dat kon je gewoon een beetje jouw ogen dicht doen als je dat wilt. En wij krijgen ook straks een solo van Murad. Maar wij weten helemaal niet wat wij krijgen. Dus wij proberen altijd wel een mooi gevoel daarin te zetten. Hij begrijpt ook niks van, omdat hij geen Nederlands spreekt.

0: applaus voor u.
1: Twee nummers, geloof ik, onze tweeën, die heet Idea in Circus Falls.
2: Zo leuk.

0: Bram Setzhout. Hij speelt nog twee nummers. De volgende nummer heet The Road. En het laatste nummer is Having Fun. Maar voordat wij met The Road beginnen, ik wil graag de leden van die groep even introducing. I don't know what to say in Dutch. Ik begin met van hetzelfde dorp, net als mij, oud Kovariasiv, uit de Galilea, vioolspeler Murad Ghouri. Uit een ander dorp, die is gewoon in Limburg, Tilburg, right?
1: Tilburg.
0: Bram Stadhouders. En uit Khartoum woont hier in Amsterdam, Osama Melegi. En hij zal, mijn naam is Haytham Safia, dankjewel. We beginnen gewoon met de solo van Osama.

met de echte tempo. Ja. We hebben geschampt. Dat is nog sneller.

De zee klotst voort in eindeloze deining. Dat schreef de dichter Willem Kloos aan het einde van de 19e eeuw. En met deze bekende Nederlandse dichtregel beginnen we deze aflevering van Metamorfose, die helemaal in het teken staat van muziek over het grote water. En dat is dan niet de zee bij Scheveningen, Cadzand of Katwijk. Want het komende uur nemen we u mee naar Bretagne, waar de zee van oudsher een belangrijke rol speelt in folklore en muziek. En die Bretonse traditie zet zich voort in het heden. En we laten u vandaag voornamelijk recente nummers horen die de zee direct of indirect tot onderwerp hebben. Aan het nummer waarmee we begonnen kon u horen dat deze uitzending vooral atmosferisch zal zijn. Niet verwonderlijk natuurlijk als de zee het onderwerp is. En dat geldt zeker voor de muziek van Didier Skiban, die u zojuist hoorde. Deze pianist uit het departement Finistère heeft zich een paar jaar geleden samen met zijn piano teruggetrokken op het kleine eiland Molène, aan de uiterste westpunt van Bretagne. Daar en op het buurteiland Ouessant voel je de Atlantische Oceaan aan alle kanten en dat is in zijn muziek goed te horen. Het komende uur hoort u een montage van zeemuziek van Bretonse muzikanten, van de meditatieve prelude van Skiban en de chant de marin uit de vissersplaatsjes langs de Bretonse kust, tot de jazzy interpretaties van traditionals door het trio Perlin, Ziat en Calac. Maar om te beginnen het nummer La Route des Presqu'îles, de weg van de Schiereilanden, door gitarist Dan Arbras. Zoals altijd kunt u de gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op onze website concertzender.nl.

0: Tot slot van deze aflevering van Metamorfose met Bretonse muziek geïnspireerd door de zee, hebt u geluisterd naar het nummer Morgol van DJ Skiban. Dit programma wil meer informatie op www.concertzender.nl.
1: U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Clairen.

We luisteren nu naar Criollo, een van de beroemdste zangers uit het onafhankelijke muziekcircuit. De mix van rap en melodische muziek kenmerkt zijn composities. Nou existe amor MSP, er is geen liefde in São Paulo, werd een hymne in de stad met zoveel politiegeweld. Vervolgens luisteren we naar het psychedelische geluid van Bogarins, een band uit Goiânia uit Centraal Brazilië. Deze band heeft vele malen opgetreden in Europa. Het nummer Avalanche is van het album Manuel 2015. Daarna horen we Melor do Copareche. Terwijl Bogarin deel uitmaakt van het label Balaclava, maakt Oterno deel uit van de label Selo Risco. Tot slot luisteren we naar Baleia, een band uit Rio de Janeiro met Volta, terugkeer, van het album Atlas 2016.

In het laatste gedeelte van het programma Brazilië in a Nutshell gaan we naar vier grote vrouwenstemmen luisteren. Yukara Makral zingt São Jorge met de groep Meta Meta. Seu zingt Amor Pixelado. En tot slot hoort u Tulipa Ruiz met Proportional en Karina Boer met Eu sou um monstro, ik ben een monster. Leuk dat u geluisterd hebt. Deel 2 van dit programma over Braziliaanse independent muziek wordt uitgezonden op vrijdag 2 december van 8 tot 9 uur 's avonds. En meer informatie vindt u op concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Juliano Abramovar.

Garana, een programma van Pieter de Rooij. Over scholen en stijlen binnen de Indiase raga-muziek. Met opname van hedendaagse grootheden en hun vroegere leermeesters.

we juist hoorden, zijn afkomstig van Irshad Khan. Deze in 1963 in Calcutta geboren sitarspeler staat centraal in deze aflevering van Gharana. Hij behoort tot de beroemde Imdad Ghani Gharana, een school die is genoemd naar zijn overgrootvader Imdad Khan. Tegenwoordig woont Irshad Khan voornamelijk in Canada, maar zijn familie speelt in India al eeuwenlang een prominente rol in de raga-muziek op de sitar, de meersnarige, getokkelde Indiase luit. Behalve op de sitar speelt Irshad Khan ook op de surbahar, een bassitar. En van jongs af aan is hij ook een goed geschoolde zanger. Zijn repertoire omvat zowel traditionele Noord-Indiase raga-muziek als fusion-muziek. En we zullen daarvan in deze uitzending uiteraard het nodige gaan horen.

Irshad Khan was een muzikaal wonderkind. Op zijn 7e gaf hij zijn eerste openbare optreden in Calcutta. En internationaal debuteerde hij op zijn 13e in de Queen Elizabeth Hall in Londen. Op zijn 18e speelde hij opnieuw in Londen, als jongste solist ooit in het gerenommeerde Proms Festival. Niet lang geleden, in november 2008, was Irshad Khan in Nederland. En trad hij op in het concertgebouw tijdens de Raga-nacht van het Amsterdam India Festival.

0: Thank you.
1: You know, all over the world when I'm playing here and there, I always say that Amsterdam has one of the best European audience for Indian classical music in the world. Always. And I hope to see you very soon again. Thank you.
2: En zo bedankte sitarspeler Irshad Khan zijn publiek in het concertgebouw tijdens de Raga-nacht van het Amsterdam India Festival op 14 november 2008. Al eerder in het voorjaar van 2008 sprak producer van dit programma Pieter de Rooij met Irshad Khan op het

Irshad Khan speelde op de Surbahar bassitar en zong in Power of Grace. Van hem in deze aflevering van Gharana nog een klassieke raga-opname waarmee we de uitzending gaan besluiten. Het is een opname van het album Malhar. Met tabla-begeleiding van Mukundra Deo speelt Irshad Khan in medium tempo en in snel tempo een compositie in de late avondraga Mian Malhar.

Tot slot van deze uitzending was dat de raga Mian Malhar door sitarspeler Irshad Khan, die vandaag in Gharana centraal stond. In de volgende aflevering, die gepland staat voor eind mei, wordt de Zuid-Indiase Chitravina-speler en Ravi Kiran geportretteerd. Gharana wordt samengesteld en geproduceerd door Pieter de Rooij. Dank voor het luisteren en tot de volgende Gharana.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Wereldmineralen, een programma van Pieter de Rooij. Dit keer aandacht voor recent verschenen albums van drie vrouwen. Drie albums rond een gemeenschappelijk thema, namelijk liefdesverhalen. We openen de uitzending met de Oekraïens-Amerikaanse pianiste Valentina Lisitsa. Ze is een fenomeen in de klassieke muziek, bekend om haar uitzonderlijke virtuositeit en techniek en om haar omvangrijke veelzijdige speelrepertoire. Via YouTube wist zij de aandacht op zich te vestigen en werd zij ongekend populair. Inmiddels heeft zij op YouTube 268.000 abonnees en ruim 120 miljoen views. Een unicum in de wereld van de

klassieke muziek. Bij het label Decca kwam onlangs haar 8e album uit, namelijk Love Story. Hierop speelt Valentina de Sica muziek uit voornamelijk de jaren 40 en 50, afkomstig uit romantische Britse en Amerikaanse speelfilms. Van Valentina de Sica's album Love Story laten we het Warschau-concerto horen, een klein pianoconcert dat de Britse componist Richard Edensel schreef voor de Britse speelfilm Dangerous Moonlight, en dat was in 1941. Na de liefdesperikelen op de klassieke piano gaan we verder met liedjes van de Amerikaanse country en folkzangeres Lori McKenna, afkomstig van het album The Bird and the Rifle, pakkende liedjes over de huis-, tuin- en keukenperikelen van de liefde. En tenslotte besteden we aandacht aan de uitzonderlijk getalenteerde Amerikaanse songwriter Sarah Yarosh. Al op haar 16e bracht ze haar eerste album uit. Haar veelzijdige muziek wordt veelal geschaard onder de noemer Amerikaanse rootsmuziek. Sarah Yarosh is inmiddels een gelouterde muzikante en wordt gezien als een van de beste songwriters van haar generatie. Op haar recent verschenen album Undercurrent maakt zij haar faam van de Amerikaanse rootsmuziek volledig waar met prachtige liedjes in diverse stijlen: country, bluegrass, folk en jazzy pop. De speellijst van dit programma die kunt u uiteraard vinden op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma, als gezegd, Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen, waarin dit keer aandacht voor recent uitgebrachte muziek. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

U heeft geluisterd naar Wereldmineralen. Aan bod kwamen het album Love Story van de Amerikaans-Oekraïense klassieke pianiste Valentina Lisitsa. Het album The Bird and the Rifle van de Amerikaanse countryzangeres Laurie McKenna. En tot slot het album Undercurrent van de Amerikaanse songwriter Sarah Yarosh.

0: De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En het programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij Wereld Mineralen. Vandaag hebben we een aantal cd's geselecteerd waarin de snaarinstrumenten centraal staan, zoals de dubbel cd Fall of the Moon van oudspeler Marcel Califé, slide guitar Ragas van Debashis Batacharya, Adana van Vardan Hovhannisyan en Emre Gültekin en ook Un van het duo Plielaerts-Gielen. Als eerste drie nummers van de cd Fall of the Moon van Marcel Califé. Deze uit Libanon afkomstige componist, oudmeester en zanger Marcel Califé heeft veel bijgedragen tot het populariseren en vernieuwen van de speltechnieken voor de oud. Door middel van lesgeven, maar ook door het schrijven van boeken over leermethodes en het componeren van studiemateriaal. Maar natuurlijk vooral door het uitbrengen van cd's en zijn vele nationale en internationale optredens. Drie van zijn nummers nu, die hij schreef naar aanleiding van teksten van de bekende Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Allereerst, And We Love Life.

U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. Drie nummers waren dit van de prachtige dubbel CD Fall of the Moon van Marcel Califé. Van Debashis Bhattacharya's laatste CD, Slide Guitar Ragas from Dusk till Dawn, laten we twee ragas horen. Debashis speelt onder andere op zijn zelfontworpen Chaturangui-gitaar. Deze gitaar is een adaptatie van de slide-gitaar en heeft 6 primaire, 4 ondersteunende, 2 droonsnaren en 12 sympathische of meeklinkende snaren. Deze gitaar creëert een toon die te vergelijken is met de sitar. 2 ragas, 1 raga voor de ochtend, Vasundhara, maar eerst de raga voor de late avond, Mefil el Yashin. Subhasis Bhattacharya begeleidt hem op de tabla.

En dat waren de African Mamas uit Zuid-Afrika. We gaan deze wereldmineralen met muziek uit Zuid-Afrika besluiten met nog twee tracks van het album Soweto Soul. Het nummer Mabakwanga, waarop Joep Belt en Alireza Tahuni te horen zijn. Allereerst de Kumbulu Mama. De complete speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl. Bedankt alweer aan samenstelster Caroline Claire. Maar wij nemen alvast afscheid.

0: Beste luisteraars, welkom bij Concertzender Live. En dit keer Concertzender Live met wereldmuziek. Op 14 juli 2018 trad de Lilian Fierro Gruppo op in het Bimhuis in Amsterdam. Het was een warme zomeravond vol Braziliaanse muziek, waar Lilian met name de diversiteit van de samba liet horen. De Lilian Fierro Gruppo viert de romantiek van de Braziliaanse muziek door de eeuwen heen. Lilian woont al 25 jaar in Nederland en is internationaal bekend als zangeres van de Brasilectro-formatie Zuco 103. Het concert was naar aanleiding van Canta Samba en dat is het nieuwe album van Lilian Fierro. Het werd in 2018 uitgebracht. Op dit album de vele varianten van de samba. De samba is over de hele wereld beroemd als de dansmuziek van het Braziliaanse carnaval. Opzwevend, majestueus en uitbundig. De band bestaat uit Lilian Fierro zang, Marijn van der Linden, Cavaquinho, gitaar en zang, Breno Victrimo, bas en zang, Wibaut Burkens, toetsen en Udo de Mant, drums. Het concert begint met een korte inleiding van Lilian, waarna het feest kan beginnen.
1: Dames en heren, wat fijn dat jullie er zijn. Het is heet daarbuiten, super warm. En jullie zijn hier om de loop van de geschiedenis van de samba mee te maken. Nou, jullie krijgen het ook hoor. Brazilië, de slavernij. Heel goede dingen. Maar heel veel mensen uit Afrika zijn naar het noordoosten van Brazilië gebracht. Ze kwamen uit verschillende delen van Afrika en ze spraken niet hetzelfde taal. Dus heel vaak gingen ze dus al, net zoals bij de capoeira, in cirkel. Dansen en voor elkaar zingen. En die begin van het verhaal is de samba de roda.

Carmen Miranda, de allereerste grote samba-zangeres van Brazilië. Ja. Nosso amor.

Alex Hossi. Dat was de samba-canção, dat moest over liefde. Het moest gewoon geleid worden, het moest gewoon met een traan. Weet je, muziek met een traan. Maar dat was jaren 40. Maar, ja, ik ging een ander verhaal vertellen. Hè? Dus, we gaan nu naar het noordoosten van Brazilië. De moment waar de samba in aanraking komt met de forró. Iemand hier van een forrotje? Maar goed.

0: Dank u wel. Ik ben dus dan naar Noord-Oost gegaan, hè?
1: We gaan verder met het concert van de Lilian Fiero Gruppo dat plaatsvond in het Bimhuis Amsterdam op 14 juli 2018. De samba kent zijn oorsprong in Afrika en is de stem en het ritme van het Braziliaanse volk. Toch heeft de samba veel nuances. Elke cultuur die Brazilië rijk is, gaf er een eigen draai aan en zo ontstonden veel variaties van de traditionele samba, de roda tot de samba soul, bossa nova en nog veel meer. De volgende vijf samba's beginnen we met de Afro Samba Canta.

Maria Vendelinda. Men zegt dat de samba staat voor de blues en de bossa staat voor de jazz.

over de bovenkant van Rio de Janeiro. Waar toen de tijd de oude slaven naartoe zijn gegaan. De favela. De cultuur werd in leven gehouden door de oude dames. En zij organiseerden de jovens de feesten waar iedereen kwam eten. En toen konden ze dus al praten over het leven. En ze konden dus al nog verder gaan in de religieuze leven van iedereen ging dus al door. Door deze soort meetingen. In de favelas tref jij van alles. Vooral gebreken. Ze leven aan de rand van de maatschappij. Supernormale mensen die keihard werken. En die elke dag geconfronteerd worden met de geweld. Wat jullie misschien al op de krant hebben gehoord over Brazilië. Naast dat, de echte muziek, de plek waar de muziek de hele Brazilië beïnvloedt, komt daar vandaan. Dit is een nummer van João Bosco. En die vertelt juist over de geweld waar zij dus al elke dag blootgesteld wordt. Het gaat over de moordpartij van een jongen aan de trap van de kerk Penha.

nas escadas da Penha. Uta të mandë. Ja, ik ken Udo, hè?

Vibba te Beuken. We zijn de jaren 70. Samba soul. Mijn favoriete stijl. Kijk, mijn haar is steeds hetzelfde. Ik probeer het in black power te houden en gaat steeds naar beneden. Maar dat is in black power bedoeld. Tim Maia, Braziliaanse jongen uit Rio de Janeiro, die cinema gaan studeren in de Verenigde Staten, New York. Ik denk in Berkeley. Oh, New York. Wat ik wel weet, is dat hij kwam daar. Voordat hij aan de school kwam, hij ontdekte de drugs. Maar ook de kerkmuziek. Zoveel problemen heeft hij gekregen dat op een gegeven moment hij moest terug naar Brazilië. En zou je denken, is helemaal misgegaan met Tim Maia? Nee. Hij heeft de soul ontdekt in Amerika. En hij komt terug naar Brazilië en hij nam de soul mee, de soul music. En hij heeft de hele Braziliaanse muziek besmet in de goede zin van het woord. Met die stijlmuziek die mij ontzettend wel raakt. Dat is een nummer van Breno Veríssimo. Over de godin die verliefd is op de zee. De golven van de soul en van de groove. Iemanjá apaixonada pelo mar.

En dat was het laatste nummer van de cd Bulun Bulunka. Singer-songwriter Tsugasti nam 3 jaar na dit album The Word Mist op. En haar laatste album dateert uit 2010. Niet erg productief dus. Maar naast begeleider van Benito Lertzundi, de grote singer-songwriter uit Baskenland, componeert ze ook kamermuziek en ze heeft lesmethodes. Als afsluiter van deze discover laten we u tracks horen uit de meest recente cd In the Cold Night. Discover werd samengesteld voor de concertzender door Marius Roeting.

Goedemorgen, welkom bij Wereldmineralen hier op Radio 6. En we begonnen deze Wereldmineralen met het nummer Tropicalia van Caetano Veloso. Tropicalia of tropicalismo is een muziekgenre en een maatschappelijke beweging uit de late jaren 60. Muzikaal is dit genre ontstaan uit de bossa nova, de popmuziek en de volksmuziek uit Bahia. Je kunt meer lezen over de politieke achtergronden van die tijd op brazilië.radio6.nl. In dit uur hoor je muziek van Os Mutantes, Gilberto Gil en Caetano Veloso.

Je luistert hier op Radio 6 naar Wereld Mineralen, met dit keer muziek uit Brazilië van de jaren 60. De speellijst kun je vinden op www.radio6.nl.

Yeah.

As latas tomam conta do balcão. Vivemos dias de rebelião.

0: went to that bed.
1: Você também põe drogas no seu café?

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar Brazil in a Nutshell. Dit keer de derde aflevering van een 12-delige serie over Braziliaanse muziek dus. En de titel is Brazil in a Nutshell. Tijdens de jaren 60 heeft de wereld kunnen kennismaken met de bossa nova dankzij het liedje The Girl from Ipanema. Dit liedje was zo populair dat het op de tweede plaats belandde op de lijst met de meest gespeelde liedjes ter wereld aller tijden. En voor uw oriëntatie, op de eerste plaats stond Yesterday van de Beatles. Het doet een verhaal de ronde dat, toen iemand vele jaren later Tom Jobim naar dit verhaal vroeg, hij lachte en zei klopt, maar zij waren maar met 4 personen. Nadat Brazilië in de jaren 60 haar muziek wereldwijd exporteerde, waren buitenlandse invloeden te horen in de Braziliaanse muziek van de jaren 70. Het was een tijd van politieke spanning. Er heerste een militaire dictatuur in Brazilië die niet alleen politieke partijen en volksmanifestaties verbood, maar ook mensen vervolgde, martelde en vermoordde. De nieuwe generatie van Braziliaanse muzikanten mengde nationaal traditionele Braziliaanse muziek met rock, pop en avant-garde muziek. Het album Tropicalia, uitgebracht in 1968, werd de basis voor de muziek voor de 10 jaren die daarna volgden. En wat opvalt, dat in de Rolling Stone magazine list met de top 100 van Braziliaanse albums er 9 van de 12 albums werden uitgebracht in de jaren 70. Een van die uitzonderingen hierop was Tropicalia, die op nummer 2 van die lijst staat. Laten we eens gaan luisteren naar Panis et Circense van Os Mutantes.

0: Passa a salada, não, por favor.
1: Passa aí,
0: pão, por favor. Só mais um pedacinho. Não, não tá demais, né?
2: Van de generatie van Braziliaanse muzikanten die na de jaren 60 opkwam, viel Milton Nascimento op door zijn unieke stem en composities. Zijn stijl is niet stereotyp voor Braziliaanse muziek, ritmisch en uitbundig, maar laat de luisteraar kennis maken met de gevoelige en intieme klanken. We gaan luisteren naar Ponta de Areia, oftewel Sand Edge, van het album met de titel Minas. En dat wordt gevolgd door Mysterio do Planeta, oftewel Mystery of the Planet, uitgevoerd door Os Novos Baños van het album Acabou Chorar, en dat is uitgebracht in 1972. En als laatste Amor, oftewel Love natuurlijk, gespeeld door Secos Molado van het album met dezelfde titel. En dit album is uitgebracht in 1973.

We gaan verder met Elis Regina, die nog steeds een van de belangrijkste zangeressen van Brazilië is. Het liedje Como Nossos Pais, oftewel Es Our Fathers, is een synthese van jeugdige gevoelens. In deze versie is Elis in beste vorm. De opname komt van het album Falso Brillante en dat is uitgebracht in 1976. En daarna gaan we luisteren naar twee componisten die de gitaar als uitgangspunt nemen. Casa de Marimundo door João Bosco, opgenomen op zijn album Saca a Reposa uit 1975. En Maca do Rus door Javan van het album O Violao, a Voz, a Música de Javan. En dat album is ook uit 1976.

En nu hebben we muziek klaar liggen van Cal Costa, die Vapor Baratu zingt. Van haar EP, die is uitgebracht in 1971. Daarna hoort u Belchior met Apenas un rapaz latino americano. Just a Latin American boy. Van zijn album Alucinação, uitgebracht in 1976. En verder gaat u luisteren naar twee albums die dateren uit 1972. Jacques Massale, met zijn bijzondere stem in Revendo Amigos, van het album uitgebracht onder zijn eigen naam. En daarna Geraldo Azevedo en Alceu Valença, met het liedje Novena, van het album Quadrifonico. En als laatste hoort u Tim Maia, die het liedje Coronel Antonio Bento zingt, afkomstig van het album Tim Mai, uitgebracht in 1970.

Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders. Dag luisteraars, u weet het, na deze tune duiken we in een oude platen- of cd-kast. En vandaag is dat het album Matka van de Finn Timo Venänen, die we daaruit tevoorschijn hebben getoverd. Matka uit 2001 is de opvolger van het solo-debuut Vieleri, dat nog vrij traditioneel klonk. Het hoofdinstrument van Venänen is de kantele. En dat klinkt zo.

Dit was niet Timo Venijnen die u hoorde, maar de Etse Kirele Lo in een nummer waarin de oorspronkelijke sound van het snareninstrument goed te horen is. Venijnen modificeerde het oude instrument echter. Hij voegde een flink aantal snaren toe, van de gebruikelijke 5 tot 7 naar 21. Hij voorzag het van de nodige elektronica en sloot het aan op effectapparatuur. Zo ontstond zijn eigentijdse variant van de kantele en daarmee gaf hij het instrument ongekende mogelijkheden. We luisteren naar de eerste 4 tracks uit Matka.

Alles wat u aan geluiden hoort op de CD Matka is voortgebracht door de kantelen van Van Anen. Hij kent zowel diepgang, emotie, kracht als energie. Van Anen stuurt zijn klanken door echoapparatuur, vervormers en delays en bouwt zorgvuldig laag voor laag aan wervelende kleine symfonieën. Matka wordt ook wel de tubular bells uit de volksmuziek genoemd. Want hij transporteert het verleden naar het heden. Ondanks de multitracking is de muziek geen steriele studioproductie. Want ook live is de Finn in staat om met behulp van moderne hulpmiddelen deze geluidscreaties uit te voeren. Visueel is het al een spektakel op zich, maar vaak laat Van Anen zich begeleiden door ballet of visuele producties.

Dit waren twee tracks van de cd Matka van de Finse kantelenspeler Timo Venänen. Hij studeerde aan de Sibelius Academie, zeg maar de Folk Music Universiteit in Helsinki. Hij is een centrale figuur in de uitgebreide Finse folkscene en speelde onder meer in de traditionele folkgroep Loituma, Anakaisa Lides, Sara Koranen en Päivi Järvinen. Hij componeerde muziek voor theater en film, maar is niet echt productief met uitgaven. Recentelijk verscheen nog een opname met het Belgische Severo Torna en 9 jaar na zijn laatste soloproject en 14 jaar na Matka een nieuw album, Soitanda.

Deze nummer, dankjewel. Deze nummer heet Viver de Amor, Viver de Amor, van liefde leven.

U heeft geluisterd naar een optreden van Viera en Van Gelder met het programma Music of Toninho Horte. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot en dit programma werd samengesteld door Benno Wormgoor.

Welkom bij de concertzender Orient Express. Vandaag traditioneel klassieke muziek uit Iran. We beginnen met Daskaye Mahour. U hoort Mohammed Reza Lofti, zang en tamboer.

Dat was de stem van Mohammed Reza Lofti en hij bespeelde de tamboer in Das Gae Mahour. We gaan verder met Mohammed Mousavi op de ney in Das Gae Ashar.

Dastgah-e Ashar, deze modale improvisatie, werd uitgevoerd door Mohammed Mousavi op de ney. We besluiten met een stuk dat op de oet, en dat is een luit, wordt uitgevoerd door de meester Shahidi. Het is een historische opname. Shahidi speelt Dastgah-e Mahour.

U hoorde de cd Java, Les Nuits de Bouroboudour van Kelompok Sunda. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. En de speellijst is te vinden op de website van de concertzender.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag impressies van een uniek stukje Engelse popgeschiedenis uit de periode 1968 tot en met 1975.

We zoomen in op de zogenaamde Canterbury scene. Dat is een verzameling van muzikanten en groepen die we kunnen rekenen tot de progressieve richting binnen de Engelse pop en die allemaal hun wortels hebben in de Zuidoost-Engelse stad Canterbury. Kenmerkend voor deze bands is de experimenteerdrift. Vergezeld van een flinke dosis psychedelica wordt rockmuziek gecombineerd met jazz-improvisaties. En speelse Britse humor is ook nooit ver weg. Programmamaker Pieter de Rooij dook in zijn platenkast en produceerde voor deze aflevering van Wereldmineralen een geestverruimende muzikale trip naar Canterbury, en dat wel allemaal op LP-werk, van Soft Machine, Gong, Matching Mole, Hatfield and the North, Egg, Robert Wyatt en Kevin Ayers. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Veel luisterplezier!

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een geestverruimende muzikale trip naar Canterbury op LP-werk uit de periode 1968 tot en met 1975 van achtereenvolgens Soft Machine, Gong, Matching Mole, Hatfield and the North, Egg, Robert Wyatt en Kevin Ayers. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag impressies van een uniek stukje Engelse pophistorie uit de jaren 1968 tot en met 1975, waarbij we inzoomen op experimentele popmuziek van de Canterbury Scene. Een verzameling van muzikanten en groepen die allemaal hun wortels hebben in de Zuidoost-Engelse stad Canterbury. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Met vandaag een geestverruimende muzikale trip naar Canterbury op LP-werk van Soft Machine, Gong, Matching Mole, Hatfield and the North, Eck, Robert Wyatt en Kevin Ayers. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

We sluiten af met de walsen van het orkest van Virpo. Het orkest van Virpo klinkt ook in de walsen heel anders dan het kwartet. We laten u twee walsen horen, Barreras de Amor uit 1934 met zanger Carlos Varela en het instrumentale Atardecer Campero uit 1936, een zonsondergang.

U heeft geluisterd naar de muziek van Roberto Firpo. Dit was een programma van Richard Frisaar en Chris Saal. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. De volledige speellijst van dit programma vindt u op de website van de Concertzender.

Dit is de concertzender met het programma Orient Express met klassieke muziek uit India. We gaan van start met Raag Sudha Sarang, een heptatonische raga voor de vroege middag. De zanger Sandeep Chimalgi wordt begeleid door Rupak Karandikar, tabla, harmonium en tampuras.

Na deze Rag Sudha Sarang hoort u Rag Kalavati, een pentatonische raga in Noord-Indiase stijl, uitgevoerd door de zangeres Parveen Sultana en haar begeleiders.

Na deze twee vocale raga's, nu opname van twee instrumentale stukken. U hoort Pandit Rajiv Taranath op de sarod en Abhimam Kaushal op tabla in Rag Sindhu Bhairavi, een raga voor de ochtend.

Na deze Raagzindu Bhairavi hoort u twee lichtklassieke stukken door Tarun Bhattacharya. Tarun Bhattacharya wordt begeleid door Bikram Ghosh op de tabla.